gekocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: aan.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: FM.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. De groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Jam FM. Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Halsema wil strengere regels voor Koningsdag. En eikenprocessierups duikt op in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De maatregelen van afgelopen Koningsdag hebben volgens de gemeente goed gewerkt. Het was beter beheersbaar en minder druk op het water. Toch wil burgemeester Halsema de regels verder aanscherpen. Omdat het met 125.000 bezoekers nog steeds erg druk was en er klachten waren. Ze onderzoekt onder meer extra evenemententerreinen, strengere vergunningen en hogere boetes voor illegale alcoholverkoop. Zo moet Koningsdag ook in de toekomst veilig en gezellig blijven. Op meerdere plekken in het Amsterdamse bos zijn eikenprocessierupsen gevonden en de bomen zijn gemarkeerd met een lintje. Door de grotere plaag dan vorig jaar duurt het langer voordat alle nesten zijn weggehaald. De brandharen van de rupsen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken, ook bij dieren. Bezoekers wordt aangeraden uit de buurt van de gemarkeerde bomen te blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick ter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groep 8 van de Jan Hekman School neemt afscheid. Een informatieavond over nieuwe bouwplannen. Mijn naam is Maurice Becker. Kinderen van groep 8 van de Jan Hekman School in Oudekerk hebben deze week afscheid genomen van de basisschool. Dit deden ze met een zwem- en slaapfeest in het Amstelbad. Zo'n 75 leerlingen bleven een nacht slapen met toezicht van de ouders. Het feest is een jaarlijkse traditie van de Jan Hekman School. Omwonenden van het voormalig Rabobankpand in Oudekerk zijn welkom op een informatieavond over nieuwe bouwplannen. De projectontwikkelaar heeft de eerste schetsen klaar. Bewoners kunnen vragen stellen en ideeën geven over het ontwerp. De bijeenkomst is op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in ontmoetingscentrum De Amstelstroom. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Dikter Hark met het radionieuws. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij vielen gewonden die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende Giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar.
12: Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Uit Hoorn en Waterschap slaan handen in één voor meer groen en beter water. En extra kans om een vergissing te herstellen. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De gemeenten Uit Hoorn en het Waterschap gaan de komende jaren extra samenwerken om wateroverlast te voorkomen, het water schoner te maken en de buurt groener te maken. Ze hebben hiervoor op 25 juni een plan ondertekend dat loopt van 2026 tot en met 2034. In de Oranjebuurt starten ze onder meer met een natuurvriendelijke oever langs de Koningin Julianalaan. Inwoners krijgen daarvoor stap voor stap een groenere, veiligere en prettigere leefomgeving. Een kleine vergissing hoeft niet meteen grote gevolgen te hebben. Daarom start de gemeente Amstelveen een proef waarbij inwoners eerst de kans krijgen om een fout te herstellen. Bijvoorbeeld bij parkeren, belastingen, een vergunning of een bijstandsuitkering. De gemeente neemt contact op als er iets ontbreekt of niet klopt en roept inwoners ook op om zelf aan de bel te trekken als ze een vergissing hebben gemaakt. Na een jaar bekijkt de gemeente of deze mensgerichte aanpak een vervolg krijgt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Dick ter Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verdere uitwerking van plannen voor een asielzoekerscentrum en lichtjestocht in Amstelveen moet blijven bestaan. Mijn naam is Maurice Becker. De plannen voor een tijdelijke opvang voor asielzoekers in Uithoren wordt verder uitgewerkt. De locatie is de Wieger-Bruinlaan. Het gaat om de opvang van maximaal 250 mensen. De gemeente Uithoren heeft een vergunning gegeven, maar inwoners kunnen nog bezwaar maken tot woensdag 8 juli. Stichting Burgerbelangen Amstelveen wil dat de gemeente de lichtjestocht blijft steunen. Het evenement dreigt te stoppen door strengere eisen van de vergunning. De tocht wordt al 4 jaar rond kerst georganiseerd en is populair in de buurt. De stichting vraagt om samen met de organisatoren te zoeken naar een oplossing. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film Good Boy. Het verhaal draait allemaal om de 19-jarige hooligan en losgeslagen Tommy. Hij leeft in een wereld vol geweld, drugs en wilde feestjes. Maar als hij op een avond alleen op straat loopt, wordt hij plotseling ontvoerd en wakker in de kelder van het mooie landhuis van Chris, zijn mysterieuze vrouw Catherine en hun zoon Jonathan. Ze zijn van plan Tommy even te hervormen in een zelfontwikkeld heropvoedingstraject en onderwerpen Tommy aan verschillende meedogenloze psychologische spelletjes. Aan de ketting in de kelder volgen we het absurde krachtenspel om Tommy op te voeden tot een goede oudere broer van Jonathan. Hoe dat afloopt kun je zelf in de bioscoop gaan bekijken in de film Good Boy, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede keek heb is ook een film die minder geschikt is voor een romantische date in de bioscoop. Ik heb het dan over de film Hungry. Dit verhaal volgt een paar vakantiegangers die een gezellig boottochtje denken te maken in de moerassen van Louisiana. Ze worden vergezeld door een gescheiden zakenvrouw Dionne die de kapitein van de boot $300 betaalt om een klein stukje om te varen om de beroemde alligator Big Ben te kunnen spotten en fotograferen. Maar als ze eenmaal aangekomen zijn in het afgelegen stuk van het moeras, zien ze dat Big Ben dood aan de kant ligt en er eigenlijk helemaal geen dieren meer leven in dit stuk van de rivier. Het blijkt dat er een zeer moordlustig nijlpaard rondzwemt die het nu ook op de mensen in de boot gemunt heeft. Hoe hongerig dit nijlpaard uiteindelijk is, kun je zelf gaan zien in de film Hungry, die ook werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Good Boy of de film Hungry. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Jam FM, always smooth and funky.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld.
0: Of kijk op rcs-montage.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Katie Kotti brengt mensen in de regio samen. En Raadhuisplein krijgt nieuwe inrichting. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In hoofddorp Kuddelstaart, Ouder-Amstel en Amstelveen stonden woensdag veel mensen stil bij Katie Kotti. De viering van de afschaffing van de slavernij. Eerder waren er herdenkingen, festivals en activiteiten waar ook de vrijheid werd gevierd. Bezoekers luisterden naar verhalen, muziek en toespraken en leerden meer over het slavernijverleden. Organisaties hopen dat steeds meer mensen deze geschiedenis leren kennen en met elkaar in gesprek gaan. Het Raadhuisplein in Hoofddorp krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Samen met de komst van het nieuwe gemeentehuis en 280 appartementen. De gemeente wil van het plein een gezellige plek maken waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en evenementen kunnen bezoeken. Vanaf september kunnen inwoners en ondernemers meedenken via een online vragenlijst en bijeenkomsten. Ideeën helpen mee om te bepalen hoe het plan eruit komt te zien. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur of lees je op onze website.

0: half 12.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Politie Amsterdam heeft WhatsApp-kanaal en het herstel van een kapotte muur duurt 4 maanden. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel wil hun inwoners erop attenderen dat de politie Amsterdam een WhatsApp-kanaal heeft. Op dit kanaal lees je belangrijk nieuws en handige informatie. Is er bijvoorbeeld een grote brand of een andere noodsituatie, dan krijg je snel een bericht van de politie. Je kunt de berichten ook makkelijk delen met familie, vrienden en collega's. Op ouder-amstel.nl kun je zien hoe je je kunt aanmelden voor het WhatsApp-kanaal. Bewoners van wooncomplex De Zonnehof in Duivendrecht wachten al 4 maanden op het herstel van een kapotte muur. De muur, die nu op straat ligt, bevindt zich bij de parkeergarage. Een auto reed het muurtje begin maart kapot en de schade is meerdere keren gemeld. De bewoners vinden dat het herstel te lang duurt en maken zich zorgen over de buurt. Woningcorporatie Eigen Haard geeft tot nu toe geen reactie. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: The magic of summer. Jam FM. Woo!

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Uit Hoorn en Waterschap slaan handen in één voor meer groen en beter water. En extra kans om een vergissing te herstellen. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De gemeente Uit Hoorn en het Waterschap gaan de komende jaren extra samenwerken om wateroverlast te voorkomen, het water schoner te maken en de buurt groener te maken. Ze hebben hiervoor op 25 juni een plan ondertekend dat loopt van 2026 tot en met 2034. In de Oranjebuurt starten ze onder meer met een natuurvriendelijke oever langs de Koningin Julianalaan. Inwoners krijgen daarvoor stap voor stap een groenere, veiligere en prettigere leefomgeving. Een kleine vergissing hoeft niet meteen grote gevolgen te hebben. Daarom start de gemeente Amstelveen een proef waarbij inwoners eerst de kans krijgen om een fout te herstellen. Bijvoorbeeld bij parkeren, belastingen, een vergunning of een bijstandsuitkering. De gemeente neemt contact op als er iets ontbreekt of niet klopt en roept inwoners ook op om zelf aan de bel te trekken als ze een vergissing hebben gemaakt. Na een jaar bekijkt de gemeente of deze mensgerichte aanpak een vervolg krijgt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Welkom bij deze Zolder Express. Ik ben Andries.
1: Wordt u wel eens gepest dat ze zeggen, hey, met je dikke kale harses?
0: Nou, niet regelmatig, maar het is wel eens gezegd. Je hoorde People's Choice, Do It Anyway, You Wanna, en net You Know. De Summer Vibes mix van het album My Time to Shine van George E.B. en The Groove Association. Deze speciale mix tilt de originele soul track naar een lekkere zomersound. Straks voor je, Three From The Soul is Dead. Cap band.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say

Three from the Soul, What You're Missing. En daarvoor nog Say Oops Upside Your Head van The Cabband. Tot aan de break. Het lijkt een eendagsvlieg. En gezien hun aantal hits zijn ze dat ook. Maar toch is Lip Sync van betekenis geweest voor de muziekindustrie. Hun hit Funky Town wordt als een van de hoogtepunten.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Fahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verdere uitwerking van plannen voor een asielzoekerscentrum en lichtjestocht in Amstelveen moet blijven bestaan. Mijn naam is Maurice Becker. De plannen voor een tijdelijke opvang voor asielzoekers in Uithoren wordt verder uitgewerkt. De locatie is de Wieger-Bruinlaan. Het gaat om de opvang van maximaal 250 mensen. De gemeente Uithoren heeft een vergunning gegeven, maar inwoners kunnen nog bezwaar maken tot woensdag 8 juli. Stichting Burgerbelangen Amstelveen wil dat de gemeente de lichtjestocht blijft steunen. Het evenement dreigt te stoppen door strengere eisen van de vergunning. De tocht wordt al 4 jaar rond kerst georganiseerd en is populair in de buurt. De stichting vraagt om samen met de organisatoren te zoeken naar een oplossing. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

1, 2 1, 2

0: remix. Still hoorde je Eric Robertson. En daarvoor nog Stretch en Why Did You Do It. Ik heb deze nog voor je, tot aan de break. Weekend van de Class Action uit 1983 is onlosmakelijk verbonden met de legendarische New Yorkse club The Paradise Garage. De openingszin Tonight It's Party Time behoort bovendien tot een van de meest gesampelde vocals in de geschiedenis van de dancemuziek. Blijf er lekker bij.
1: What we're gonna do right here is go back.

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
10: CRM, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Katie Kotti brengt mensen in de regio samen. En Raadhuisplein krijgt nieuwe inrichting. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In hoofddorp Kuddelstaart, Ouder Amstel en Amstelveen stonden woensdag veel mensen stil bij Katie Kotti. De viering van de afschaffing van de slavernij. Eerder waren er herdenkingen, festivals en activiteiten waar ook de vrijheid werd gevierd. Bezoekers luisterden naar verhalen, muziek en toespraken en leerden meer over het slavernijverleden. Organisaties hopen dat steeds meer mensen deze geschiedenis leren kennen en met elkaar in gesprek gaan. Het Raadhuisplein in Hoofddorp krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Samen met de komst van het nieuwe gemeentehuis en 280 appartementen. De gemeente wil van het plein een gezellige plek maken waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en evenementen kunnen bezoeken. Vanaf september kunnen inwoners en ondernemers meedenken via een online vragenlijst en bijeenkomsten. Ideeën helpen mee om te bepalen hoe het plan eruit komt te zien. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam
14: Hot. Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

Welkom, je hoorde die bard, You Wear It Well. En ik begon met Can't Function, I'll Catch You Back, de clubmix hoorde je. Zometeen hier, 9.9, eerst Jermaine Jackson. Hij maakte natuurlijk ooit deel uit van de Jackson 5, totdat de broers besluiten te vertrekken bij Motown. Als man van Hazel Gordy en schoonzoon van Barry Gordy, komt Jermaine het niet over zijn hart verkrijgen om te wisselen van platenmaatschappij. Broer Randy neemt zijn plaats over in de band en de broers gaan verder als The Jacksons. Voor Jermaine begint zijn solo carrière pas echt als Stevie Wonder. Het nummer Let's Get Serious voor hem schrijft en produceert. Het levert hem in 1980 een top 10 in op het moment dat broer Michael's carrière een vlucht heeft genomen.

gaven elkaar net geen 10, daarom dus 9.9. Die hoorde All of Me for All of You uit 1985. Zometeen ook nog Frida Payne met het lekkere In Motion. Maar eerst Paul Lawrence, oftewel Paul Lawrence Jones III. Ja, die is ook van alles. Die kan van alles. Hij is songwriter, producer, keyboardspeler en werkte met Freddie Jackson's Rock Me Tonight, Stephanie Mills' You're Putting a Rush on Me en Melissa Morgan's Do Me Baby. Verder nog met Evelyn King's number one R&B hit I'm In Love, Love Come Down en met Lilo Thomas, You're a Good Girl. Hier is hij zelf met I Ain't

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie Amsterdam heeft WhatsApp-kanaal en het herstel van een kapotte muur duurt 4 maanden. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel wil hun inwoners erop attenderen dat de politie Amsterdam een WhatsApp-kanaal heeft. Op dit kanaal lees je belangrijk nieuws en handige informatie. Is er bijvoorbeeld een grote brand of een andere noodsituatie, dan krijg je snel een bericht van de politie. Je kunt de berichten ook makkelijk delen met familie, vrienden en collega's. Op ouder-amstel.nl kun je zien hoe je je kunt aanmelden voor het WhatsApp-kanaal. Bewoners van wooncomplex De Zonnehof in Duivendrecht wachten al 4 maanden op het herstel van een kapotte muur. De muur, die nu op straat ligt, bevindt zich bij de parkeergarage. Een auto reed het muurtje begin maart kapot en de schade is meerdere keren gemeld. De bewoners vinden dat het herstel te lang duurt en maken zich zorgen over de buurt. Woningcorporatie Eigen Haard geeft tot nu toe geen reactie. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

Earth, Wind & Fire hier in deze Soul Express. Can't Let Go. Zometeen Carrie's Gang. Het overbekende showtime. Ik denk, ik gooi me nog eens een keertje in. Maar eerst Penny Ford. Je weet het, ze was de zus van Sharon Redd. Begin jaren 80 gaat ze solo en brengt de single Change Your Wicked Ways uit, die een behoorlijke clubhit oplevert. Het bijbehorende album Penny volgt in 1984 en ook de single Dangerous in 85 van het album doet het redelijk en haalt zelfs de Engelse top 50.

Jerry's Gang en Showtime. Daarvoor nog Dangerous van Penny Ford. En waar kennen we Penny nog meer van? Misschien weet je het. Ze verzorgt ook de vocalen op de Snap singles Oops Up en Mary Had a Little Boy. Harold Faltermeyer, die ga ik zo meteen aan het eind draaien. XLF, maar dan de extended version. Maar eerst Aaron Hall. Hij zat ooit in de band Guy, ging later solo en scoorde veel hits. Bijvoorbeeld zijn top 3 single I Miss You van zijn debuutalbum in 1993. Nummer 2 in de R&B chart en later nummer 14 in de Billboard Hot 100. En dat werd namelijk zijn dikste hit. En natuurlijk de R&B nummer 1 single Don't Be Afraid van het album Juice uit 91. Blijf lekker luisteren.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
10: Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Halsema wil strengere regels voor Koningsdag. En eikenprocessierups duikt op in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De maatregelen van afgelopen Koningsdag hebben volgens de gemeente goed gewerkt. Het was beter beheersbaar en minder druk op het water. Toch wil burgemeester Halsema de regels verder aanscherpen. Omdat het met 125.000 bezoekers nog steeds erg druk was en er klachten waren. Ze onderzoekt onder meer extra evenemententerreinen, strengere vergunningen en hogere boetes voor illegale alcoholverkoop. Zo moet Koningsdag ook in de toekomst veilig en gezellig blijven. Op meerdere plekken in het Amsterdamse bos zijn eikenprocessierupsen gevonden en de bomen zijn gemarkeerd met een lintje. Door de grotere plaag dan vorig jaar duurt het langer voordat alle nesten zijn weggehaald. De brandharen van de rupsen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken. Ook bij dieren. Bezoekers wordt aangeraden uit de buurt van de gemarkeerde bomen te blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Hey, leuk dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio. De hits van vroeger en nu achter elkaar door. Earth and the Fire samen met The Emotions. En Boogie Wonderland was dat. Nu is het tijd voor nieuw werk. Je hoort het al. De bunkermachine gaat aan. Hier zijn de Audio Wars. Ja, die horse.

0: Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groep 8 van de Jan Hekman School neemt afscheid. Een informatieavond over nieuwe bouwplannen. Mijn naam is Maurice Becker. Kinderen van groep 8 van de Jan Hekman School in Oudekerk hebben deze week afscheid genomen van de basisschool. Dit deden ze met een zwem- en slaapfeest in het Amstelbad. Zo'n 75 leerlingen bleven een nacht slapen met toezicht van de ouders. Het feest is een jaarlijkse traditie van de Jan Hekman School. Omwonenden van het voormalig Rabobankpand in Oudekerk zijn welkom op een informatieavond over nieuwe bouwplannen. De projectontwikkelaar heeft de eerste schetsen klaar. Bewoners kunnen vragen stellen en ideeën geven over het ontwerp. De bijeenkomst is op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in ontmoetingscentrum De Amstelstroom. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

Ja hoor, ik zeg funkje. Nigel Hall, Do It On My Dime, een nieuwe track. Is al een poosje uit. Vandaag hoor je hem in de Flashback Radio Show. Nu gaan we snel weer terug naar de jaren 80 met Miss Evelyn Champagne.

Champagne King was dat, uit het begin van de jaren 80. Talking in My Sleep hoorde je van het album So Romantic. We gaan nog even een stukje terug naar 2024. Mijn beste DJ Gus from Leon. And he was never too funk.

0: jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Uit Hoorn en Waterschap slaan handen in één voor meer groen en beter water. En extra kans om een vergissing te herstellen. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De gemeenten uit Hoorn en het Waterschap gaan de komende jaren extra samenwerken om wateroverlast te voorkomen, het water schoner te maken en de buurt groener te maken. Ze hebben hiervoor op 25 juni een plan ondertekend dat loopt van 2026 tot en met 2034. In de Oranjebuurt starten ze onder meer met een natuurvriendelijke oever langs de Koningin Julianalaan. Inwoners krijgen daarvoor stap voor stap een groenere, veiligere en prettigere leefomgeving. Een kleine vergissing hoeft niet meteen grote gevolgen te hebben. Daarom start de gemeente Amstelveen een proef waarbij inwoners eerst de kans krijgen om een fout te herstellen. Bijvoorbeeld bij parkeren, belastingen, een vergunning of een bijstandsuitkering. De gemeente neemt contact op als er iets ontbreekt of niet klopt en roept inwoners ook op om zelf aan de bel te trekken als ze een vergissing hebben gemaakt. Na een jaar bekijkt de gemeente of deze mensgerichte aanpak een vervolg krijgt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: altijd dichtbij.
1: This is the jamming summer.
0: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij zijn Jam FM. Met het volume op maximaal.
2: Always full of fun, yes, Jam.
3: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaarde.

Guthrie zeg ik welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. De Stuff That Happened, heerlijke muziek. We gaan door met nieuw werk. Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Je weet wel, die man waar je voor op moet passen als je een ijskoud thee

Danny Foster en Broke hier in de show. En Saturday Night hoor je. We gaan zometeen naar onze korte break. Blijf lekker luisteren. Snel weer bij je terug zometeen na de reclame. Hier is Sylvester. And you make me feel so mighty real.

0: Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. In onder meer Zuid-Holland hebben vier gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verdere uitwerking van plannen voor een asielzoekerscentrum en lichtjestocht in Amstelveen moet blijven bestaan. Mijn naam is Maurice Becker. De plannen voor een tijdelijke opvang voor asielzoekers in Uithoorn wordt verder uitgewerkt. De locatie is de Wieger-Bruinlaan. Het gaat om de opvang van maximaal 250 mensen. De gemeente Uithoorn heeft een vergunning gegeven, maar inwoners kunnen nog bezwaar maken tot woensdag 8 juli. Stichting Burgerbelangen Amstelveen wil dat de gemeente de lichtjestocht blijft steunen. Het evenement dreigt te stoppen door strengere eisen van de vergunning. De tocht wordt al 4 jaar rond kerst georganiseerd en is populair in de buurt. De stichting vraagt om samen met de organisatoren te zoeken naar een oplossing. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Lee hoorde je, Take Me Back in Time. En daarvoor zit je goed bij de Flashback Radio Show. Oud en nieuw draaien we namelijk door elkaar heen. Nu is het tijd voor nieuw werk. Mr. Darnell Kendricks. And I Don't Wanna Lose You.

0: Kendrick hoorde hier in de Flashback Show. And I don't wanna lose you. We gaan nog even back to the 80s. Dat doen we samen met Freddie Jackson.
1: Hallo.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de Citic-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Katie Cotty brengt mensen in de regio samen. En Raadhuisplein krijgt nieuwe inrichting. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In hoofddorp Kudelstaart, Ouder Amstel en Amstelveen stonden woensdag veel mensen stil bij Katie Cotty. De viering van de afschaffing van de slavernij. Eerder waren er herdenkingen, festivals en activiteiten waar ook de vrijheid werd gevierd. Bezoekers luisterden naar verhalen, muziek en toespraken en leerden meer over het slavernijverleden. Organisaties hopen dat steeds meer mensen deze geschiedenis leren kennen en met elkaar in gesprek gaan. Het Raadhuisplein in Hoofddorp krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Samen met de komst van het nieuwe gemeentehuis en 280 appartementen. De gemeente wil van het plein een gezellige plek maken waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en evenementen kunnen bezoeken. Vanaf september kunnen inwoners en ondernemers meedenken via een online vragenlijst en bijeenkomsten. Ideeën helpen mee om te bepalen hoe het plan eruit komt te zien. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel.
2: Jam FM Traffic.
0: We kijken even op de weg en ik heb één melding voor je. Die staat op de A10, knoop het Komplein richting knoop in Amstel. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Oud-Zuid. 4 minuten vertraging, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Succes als je erin staat.
2: Wij zijn Jam FM. Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen.

0: helemaal tot aan het eind. Mooie plaat van Aura en You and Me Tonight.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam. Vrijdag.
1: Olaf van Tonen.
0: En natuurlijk gaat onze onmetelijke dank uit naar de voorganger Marcel Heergaarden in de Flashback Radio Show. Marcel, dankjewel man. Het is vandaag plastic tasseloze dag. Het is namelijk een belangrijke dag om mensen bewust te maken van de negatieve impact van plastic. De wegwerpzakjes op het milieu. Het feest wordt gevierd door veel organisaties die zich bewust zijn van de noodzaak van alternatieven in plaats van plastic wegwerpzakjes die de blauwe planeet in de

Oh, it's so magnetic. Fijne plaat van Lang en Testify hier op Jam FM. En daarvoor draaien we een plaatje van Disclosure in The Manicules. En als eerste in het blokje van drie, Black Box, daar waren ze. En I Don't Know Anybody Else in de Motown Disco Edit. En meestal ben ik niet zo fan van dat soort remixen, maar deze vond ik wel leuk. Dus ik hoop dat jij ook hem leuk vond aan de andere kant van de radio. Hey, het is 4:50. Goedemiddag. Ook vanmiddag brengen we je weer naar huis met de lekkerste smooth en funky tracks. Ik heb de ramen hier in de studio een klein beetje opengezet, want ik weet niet of het bij jou thuis ook zo is, maar hier blijft de hitte hangen.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de Citic-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verdere uitwerking van plannen voor een asielzoekerscentrum en lichtjestocht in Amstelveen moet blijven bestaan. Mijn naam is Maurice Becker. De plannen voor een tijdelijke opvang voor asielzoekers in Uithoren wordt verder uitgewerkt. De locatie is de Wieger-Bruinlaan. Het gaat om de opvang van maximaal 250 mensen. De gemeente Uithoren heeft een vergunning gegeven, maar inwoners kunnen nog bezwaar maken tot woensdag 8 juli. Stichting Burgerbelangen Amstelveen wil dat de gemeente de lichtjestocht blijft steunen. Het evenement dreigt te stoppen door strengere eisen van de vergunning. De tocht wordt al 4 jaar rond kerst georganiseerd en is populair in de buurt. De stichting vraagt om samen met de organisatoren te zoeken naar een oplossing. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, dankjewel. En nu is het de hoogste tijd om terug te gaan in de tijd. Dit is Kerry Lucas.

0: je moet er maar op komen. Om een nummer te schrijven van 5 minuten 42 over mannen. Ik ken vrouwen die binnen 20 seconden klaar zijn. Kerry Lucas. En man. Fijne dance classic. Ze lopen als een rode draad door de programmering van Jam FM heen. En dat is maar goed ook. Oké, nog even nieuws uit de zieke boeg. Deze vrijdag is eigenlijk de vrijdag van Erik Delahaye. Die jou muzikaal verwendt. Helaas is hij op dit moment niet aanwezig in de studio van Jam FM. En dat heeft alles te maken met zijn medische gezondheid. Erik, als je luistert, ik wens je heel veel beterschap. En ik hoop dat je snel weer terug bent om de vrijdag op jouw manier te vullen.
1: Elke werkdag tussen 4 en 6, de Traffic Jam.
2: De

En wat draaiden we daarvoor? Eens even kijken. DW3 en California Love. Nou, je had me al bij de titel. Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen. Join the Feel Good Friday en laat je muziek aan verrassen hier. Bij de lokale omroep voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht en Waver. Het maakt niet uit waar je luistert, als je maar luistert. En we vinden het superleuk dat je ons hebt gevonden. Inderdaad. Ik weet niet of we al op je telefoon zitten. De Jam FM app. Gratis en voor niks te downloaden via de App Store.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkels.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Halsma wil strengere regels voor Koningsdag. En eikenprocessierups duikt op in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De maatregelen van afgelopen Koningsdag hebben volgens de gemeente goed gewerkt. Het was beter beheersbaar en minder druk op het water. Toch wil burgemeester Halsma de regels verder aanscherpen. Omdat het met 125.000 bezoekers nog steeds erg druk was en er klachten waren. Ze onderzoekt onder meer extra evenemententerreinen, strengere vergunningen en hogere boetes voor illegale alcoholverkoop. Zo moet Koningsdag ook in de toekomst veilig en gezellig blijven. Op meerdere plekken in het Amsterdamse bos zijn eikenprocessierupsen gevonden en de bomen zijn gemarkeerd met een lintje. Door de grotere plaag dan vorig jaar duurt het langer voordat alle nesten zijn weggehaald. De brandharen van de rupsen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken, ook bij dieren. Bezoekers wordt aangeraden uit de buurt van de gemarkeerde bomen te blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel.
1: Jamfm Traffic.
3: We werpen even een blik op de weg. En daarin zien we dat er geen files staan in onze regio, dus je kan lekker doorrijden.
1: Wij zijn Jamfm. Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: korte broek. En natuurlijk ook op rollerskates, Kiki Kite en de Disco Chick.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam. Vrijdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Inderdaad, het is de hele dag al vrijdag. 12 minuten over 5. Van harte welkom. Hier in de Traffic Jam. Wat gaan we vanavond allemaal doen? Straks tussen 6 en 7 gaat de tijdmachine weer aan. In de 60 Minutes of Dance Classics. En dan staat hier niemand minder dan Pieter Kuyt. Vanavond tussen 7 en 8 Classic Material. Met DJ Allstar Fresh, wie anders. En tussen 8 en 10 altijd lachen met de Freaky Friday. En Joost en Tommy. En ook vanavond wordt weer afgesloten. Met de Blast van the Past en DJ Blaze.
2: Auto in. Traffic Jam aan. Dit is de Jam FM. Traffic Jam.
0: Oh, dat wordt een leuke avond.

0: daar word je er vrolijk van. Irritant vrolijke plaat. Van Chromeo. And the future is mine. Your future is mine. En wat is dit nou weer?
1: Dit is de vrijdag van Jam FM. Dit is de vrijdag van Jam FM. Met Olaf van Tonen. Met Olaf van Tonen. In de Traffic Jam.
0: Ik weet niet hoe het bij jou thuis op dit moment is. Maar hier in de studio is de premiebal weer los. Regel jij wat bij de borrel, dan doen wij de muziek. En wij zijn je vrienden op de radio. Dit is Jam FM. De lokale omroep voor Oudekerk en Amstel. Duivendrecht en Waver. En ook vanmiddag. Brengen we je weer naar huis met de lekkerste smooth en funky tracks. Mocht je een bijdrage willen leveren, de shoutbox op onze website staat altijd voor je open. Dus daar mag je reageren. En als je het heel lief vraagt, misschien ook een verzoekplaat aanvragen.

0: van half zes.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie Amsterdam heeft WhatsApp-kanaal en het herstel van een kapotte muur duurt 4 maanden. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel wil hun inwoners erop attenderen dat de politie Amsterdam een WhatsApp-kanaal heeft. Op dit kanaal lees je belangrijk nieuws en handige informatie. Is er bijvoorbeeld een grote brand of een andere noodsituatie, dan krijg je snel een bericht van de politie. Je kunt de berichten ook makkelijk delen met familie, vrienden en collega's. Op ouder-amstel.nl kun je zien hoe je je kunt aanmelden voor het WhatsApp-kanaal. Bewoners van wooncomplex De Zonnehof in Duivendrecht wachten al 4 maanden op het herstel van een kapotte muur. De muur, die nu op straat ligt, bevindt zich bij de parkeergarage. Een auto reed het muurtje begin maart kapot en de schade is meerdere keren gemeld. De bewoners vinden dat het herstel te lang duurt en maken zich zorgen over de buurt. Woningcorporatie Eigen Haard geeft tot nu toe geen reactie. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Ja. 15 dikke, vette, funky tracks per uur.

kan er geen genoeg van krijgen. Ik weet niet of het... Of je inmiddels al in de weekendstemming bent gekomen. Aan de muziek zal het zeker niet liggen. We gingen terug naar Frankrijk met meneer Magoo en Can't Get Enough. En of de duvel ermee speelt, erachteraan draaide van plaat met dezelfde titel. I Can't Get Enough van Aeroplane. Met de vocale van Lila. Ook vanmiddag brengen we je naar huis met de lekkerste smooth en funky tracks. Hier bij de lokale omroep voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht en Waver. Always smooth and funky.

drummer eens even lekker uit zijn dak gaan in deze plaat, hè? Dat lijkt wel two-step. Mooie plaat van 4Hero en Look Inside. Inderdaad, aan de binnenkant is alles mooier. Oké, de Framibo is hier in de studio los. Regelmatig bij de borrel, dan doen wij de muziek. Ik zie al dat een aantal mensen zich niet hebben kunnen beheersen om te wachten tot het tijd zijn van 6 uur. Om dan officieel het weekend in te starten en te proosten.

0: Bijna 6 uur hier in de Amstelregio. En waarschijnlijk is het bij jou thuis ook zo laat. Tenminste, als je in deze tijdzone luistert. Want je kan ons tegenwoordig overal beluisteren. Via de wereldwijde wachten natuurlijk. Oké. Kijk even op je horloge. Het is bijna 6 uur inderdaad. Hoogste tijd voor.
1: Welkom in het weekend. Dit

plaatjes voor je te draaien in de 60 Minutes of Dance Classics. Vanavond tussen 7 en 8 Classic Material met DJ All Star Fresh. Tussen 8 en 10 The Freaky Friday met Joost en Tommy. En volgens mij is hij wel weer terug van vakantie, maar ik weet het niet zeker. A Blast from the Past met DJ Blaze natuurlijk. Oké. Okay.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Blatchard laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Uit Hoorn en Waterschap slaan handen ineen voor meer groen en beter water. En extra kans om een vergissing te herstellen. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De gemeente Uit Hoorn en het Waterschap gaan de komende jaren extra samenwerken om wateroverlast te voorkomen, het water schoner te maken en de buurt groener te maken. Ze hebben hiervoor op 25 juni een plan ondertekend dat loopt van 2026 tot en met 2034. In de Oranje Buurt starten ze onder meer met een natuurvriendelijke oever langs de Koningin Julianalaan. Inwoners krijgen daarvoor stap voor stap een groenere, veiligere en prettigere leefomgeving. Een kleine vergissing hoeft niet meteen grote gevolgen te hebben. Daarom start de gemeente Amstelveen een proef waarbij inwoners eerst de kans krijgen om een fout te herstellen. Bijvoorbeeld bij parkeren, belastingen, een vergunning of een bijstandsuitkering. De gemeente neemt contact op als er iets ontbreekt of niet klopt en roept inwoners ook op om zelf aan de bel te trekken als ze een vergissing hebben gemaakt. Na een jaar bekijkt de gemeente of deze mensgerichte aanpak een vervolg krijgt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

en funky. Het is het Jam FM op vrijdagavond. Met 60 Minutes of Classics hier op de radio en Lisa Stansfield. En Chains, ik zeg een hele goede avond. Ja. Dat ben ik dan. Met alleen maar bekende tracks op een rij. Die draaien ze voor jou.

Ik zeg graag ja hoor. Tegen heel veel classics draaien. Smooth and funky, het is Jam FM met The Limit. En Say Yeah daarvoor met Mentronics. Flower Child, Summer of Love. En tussen 6 en 7 hoor je hier iedere werkdag de bekendste liedjes op een rij, zegt hij dan. Ja. En de vrijdag is een speciale editie, want dan zitten we vlak voor het weekend. Hè? Met Tony Lee.

0: ja, Tony Lee met Jam FM. En ja, geef toe, er zitten stukjes in die gesampled zijn, hè?
1: 60 minutes of classics. 60 minutes of classics. This is Jam FM.
0: Met de trams.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verdere uitwerking van plannen voor een asielzoekerscentrum en lichtjestocht in Amstelveen moet blijven bestaan. Mijn naam is Maurice Becker. De plannen voor een tijdelijke opvang voor asielzoekers in Uithoren wordt verder uitgewerkt. De locatie is de Wieger-Bruinlaan. Het gaat om de opvang van maximaal 250 mensen. De gemeente Uithoren heeft een vergunning gegeven, maar inwoners kunnen nog bezwaar maken tot woensdag 8 juli. Stichting Burgerbelangen Amstelveen wil dat de gemeente de lichtjestocht blijft steunen. Het evenement dreigt te stoppen door strengere eisen van de vergunning. De tocht wordt al 4 jaar rond kerst georganiseerd en is populair in de buurt. De stichting vraagt om samen met de organisatoren te zoeken naar een oplossing. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

bekend als producer en remixer. Het debuutalbum van Madonna heeft hij helemaal geproduceerd. Maar ook bijvoorbeeld Love Will Save the Day van Whitney Houston. Ja. Ja, en dan het verdere rijtje. Paul McCartney, Michael Jackson, Billy Joel, David Bowie, Sting, Talking Heads, Denise Williams, Elvis Costello, Fleetwood Mac, het Pointer Sisters en ook nog ZZ Top, die mannen met de baarden en de gitaren. Ja. Kortom een druk baasje, maar ook solo en hit met deze. The Real Thing, je hoort het hier bij Jam FM.

Mijn Vicky D, luister maar. Zat er een beetje in, hè?

groepsnaam. De Lincoln Continental was best wel een bekende auto. En dit was Lincoln en de Continentals. En Change Your Way. Ja. Je hoort hem hier bij de Classics Jam FM. Ik ga er alweer vandoor. Straks meer klassieke classics. After 7 o'clock. Ik probeer al een beetje Engels te praten. Meer klassiek materiaal dan. Wij gaan het weekend in. Ik laat je achter nu voor One Way en L. Hudson. En music tot volgende week.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hal.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

je dit wel een hele dope rework van Tom Brown, Funking for Jamaica. And it's funkin' hot right here. Boogie down Amsterdam, I hope you're good. En trouwens, 7 augustus hebben we een classic material live straight out Eiland. Jawel. En het is een buiten event. Samen met DJ Wilfred, die ook in de bebop gedraaid heeft. Het heet Classic Material Funky Bebop. En als guest DJ hebben we DJ Mike van de Ministry. 7 augustus vanaf 5 uur tot 11. Spread the word. You heard it first right here on the 104.9 Classic Material, baby. Gisteren was Summer Breeze, was best gezellig. Ook een drukke event. Shout out to my man Nemo. Shout out to my man Cliffhanger.

Shame dat dit uurtje alweer voorbij is. En met deze dope klanken zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This Mission, This Transmission, right here on the 104.9. Morgenavond ben ik weer hier op Jam FM tussen 8 en 9 met Hotel Amazon. Ik zou zeggen, stay.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen €9 miljoen uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Katie Cotty brengt mensen in de regio samen. En Raadhuisplein krijgt nieuwe inrichting. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In hoofddorp Kudelstaart, Ouder Amstel en Amstelveen stonden woensdag veel mensen stil bij Katie Cotty. De viering van de afschaffing van de slavernij. Eerder waren er herdenkingen, festivals en activiteiten waar ook de vrijheid werd gevierd. Bezoekers luisterden naar verhalen, muziek en toespraken en leerden meer over het slavernijverleden. Organisaties hopen dat steeds meer mensen deze geschiedenis leren kennen en met elkaar in gesprek gaan. Het Raadhuisplein in Hoofddorp krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Samen met de komst van het nieuwe gemeentehuis en 280 appartementen. De gemeente wil van het plein een gezellige plek maken waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en evenementen kunnen bezoeken. Vanaf september kunnen inwoners en ondernemers meedenken via een online vragenlijst en bijeenkomsten. Ideeën helpen mee om te bepalen hoe het plan eruit komt te zien. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur of lees je op onze website.

0: had hem nog willen vragen of hij Ilse de Lange kende. Want die, is, ook, die heeft een huisje in Nashville.
1: Oh.
0: En dat is ook in Tennessee. Maar ja, hij is nu alweer naar het gezellenhuis hier in Oudekerk en Amstel. Hij treedt er straks op. We hebben het over Paul Childers, dankjewel. Vandaar dat we eventjes deze vibe met... Tennessee. En zo hadden we even een ster hier in de studio.
1: Ja, dat was wel echt wel leuk hoor. Echt wel heel speciaal.
0: Echt een hele sympathieke gast zo. Ik denk zo'n grote gast uit Nashville. Hij speelt hier dus met Nederlandse band muzikanten. The Makers. En volgens mij heeft hij elders... Ik zag daar net een naam in beeld. Even kijken, wat was dat nou? Dan heet dat... ik denk dat buiten Nederland dan met de... Ik zag het ergens in beeld. Oh, dat was alleen in de titel. Goed, we zitten hier mee. We proberen hier een show van te maken. Ik ben zelf ook nog een beetje verslag. Alles mag, dacht dat wel hoor. Dus zo'n vrijdag. Maar het is soms dat je toch lichtelijk autistisch denkt van... Ik had mijn planning hier klaar. En dan komt er in één keer zo'n artiest langs. Ja, dan...
1: Ja, maar dan doe je wel alles opzij natuurlijk, hè? Als je zo'n artiest krijgt. Ja.
0: Uiteraard. Het is Freaky Friday. Het station is Jam FM. We doen het bijna always smooth en funky. Nu deden we het ietsje... Hij speelt echt de blues. Hij vindt ook Stevie Ray Vaughan. Dat is echt een grote inspiratiebron. En mocht je dat eens leuk vinden... kom hier nog eventjes optreden. Naar zijn optreden hier op de hoek. Dan hebben we genoeg reclame gemaakt voor een degelijke artiest. Ik ben blij dat je erbij bent. Beleef het mee. De Twitch hebben we dan ook aangeslingerd. Hij was dus eventjes van tevoren. Want hij moest nog even inspelen, opwarmen en zo. Dus, maar goed, dan moet je niet echt luisteraar zeggen.
1: Oeh, je hebt het al gedaan.
0: Oeh. Ja, nee. Okay. Ik zie ook een nieuwslezer voor de deur staan. En dan komen we over. Ga niet weg, we zijn zo terug.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Politie Amsterdam heeft WhatsApp-kanaal en het herstel van een kapotte muur duurt 4 maanden. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel wil hun inwoners erop attenderen dat de politie Amsterdam een WhatsApp-kanaal heeft. Op dit kanaal lees je belangrijk nieuws en handige informatie. Is er bijvoorbeeld een grote brand of een andere noodsituatie, dan krijg je snel een bericht van de politie. Je kunt de berichten ook makkelijk delen met familie, vrienden en collega's. Op ouder-amstel.nl kun je zien hoe je je kunt aanmelden voor het WhatsApp-kanaal. Bewoners van wooncomplex De Zonnehof in Duivendrecht wachten al 4 maanden op het herstel van een kapotte muur. De muur, die nu op straat ligt, bevindt zich bij de parkeergarage. Een auto reed het muurtje begin maart kapot en de schade is meerdere keren gemeld. De bewoners vinden dat het herstel te lang duurt en maken zich zorgen over de buurt. Woningcorporatie Eigen Haard geeft tot nu toe geen reactie. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Maurice,
5: ben je zover?
0: Ja, ik ben zo kruf. Ik ben een beetje druk. Nee, maar die is er niet.
1: Sebastian is er vandaag.
0: Gelukkig. Dan zit ik hier niet alleen. Ik had daarnet ook een topartiest. Dus ja. Zo, even bijkomen op het terrasje van het gezellenhuis. Oh nee, dit is op het dak. Ik denk van we gaan de tuin in. De roof garden.
1: Uit 1981 van El Giro.
0: Het is hem helemaal. Nu op Jam FM. Dus even een drankje erbij. Even lekker in de tuin op het dak. Uitkijkend over Oudekerk. Goedenavond.

0: Sebastian.
1: Ja.
0: Heb jij een tuin?
1: Ja.
0: Of een balkon?
1: Tuin.
0: Echt een tuin. Moet je ook gras maaien?
1: Nee, dat gaat moeilijk met tegels.
0: Maar je hebt zo'n tegel. Dan moet je meedoen aan de wereldkampioenschap tegelwippen, geloof ik.
1: Oh nee, maar we hebben wel een vijver en we hebben heel veel struiken. Dus ja, dat laten we wel staan. Dus we hebben wel genoeg groen.
0: Maar het is genoeg om een feestje te geven.
1: Zeker weten.
0: Roof Garden, Al Giro.

0: we blijven even schoffelen in de tuin. En dat doen we met mezzo forte.
1: Oh, leuk. 1983 discotheektijd. Kan je dit wel noemen?
2: Toen bestond jij nog niet eens, man.
1: Nee, nog lang niet. Maar ik vind hem ondanks dat wel fantastisch.
0: Zeker. En een hoes met een krab erop.
1: Ja.
0: Had je ook gezien?
1: Ja.
0: Nou, het is ook een nationale filler voor DJ's die iets te zeggen willen hebben. En een show. We kunnen dan hierover praten. Maar ik luister gewoon naar de muziek en...

0: is dat die korte versie. Hallo, ik zit hier gewoon nog even aan te helpen met gewoon de aansluiting en de lichtjes.
1: Ja,
0: licht en geluid hier in de studio. Het is een show waarin alles mag. Ik zou zeggen, het was lekker getoeterd. In de tuin, want het was een garden party. Zo zitten wij hier in de studio hier. Ja, rustig even met dat gebruis zeg. Ik zit hier midden in de show. Bruisende show, dat wel, dat kunnen we wel vertellen. Ik had nog even gekeken hier. Wij doen voor Oudekerk en de Amstel, Duivendrecht, Waver en Amstelvoorde.
1: Zo, een hele mond vol.
0: De Amstelvoorde, ken je dat?
1: Nou.
0: Jeetje, letten jullie nou echt niet op? We zijn binnenkort 4 kernen hè, hier in Oudekerk en Duivendrecht. En Ouder Amstel in zijn geheel.
1: Oh.
0: Want Sportpark De Toekomst gaat tegen de vlakte. En daar komt Amstelvoorde, de nieuwe wijk.
1: Oh.
0: Dat heet nu de nieuwe kern. Maar dan wordt het uitbreiding van het aantal luisteraars is het doel eigenlijk.
1: Nou, dat is toch een prachtig doel.
0: Ja, Amstelvoorde, onthoud die naam, dames en heren, jongens en meisjes. Nogmaals even de oproepen. Denk je van, goh, het kan me gestolen worden, dat Freaky Friday. Ik wil echt de goede muziek. Dan kan je naar het Gezellenhuis, Paul Childers. Treedt daarop, Paul Childers. Ik zat een beetje te twijfelen, want op een gegeven moment dacht ik... Ja. Paul Wilders, dat is de broer van. Maar het is Childers.
1: Ja, laten we het daarop houden.
0: Ja, muzikant, die treedt ons op hier, op de hoek. Dan moet je gewoon even de straat uit. Als je vanuit hier luistert, hè. Dus, maar ik denk dat je ergens anders vandaan komt. Dat wordt helemaal moeilijk. Hele moeilijke discussie. Het is Freaky Friday op 3 juli. We zitten alweer in de tweede helft van het jaar. Dat gaat snel. Wel dingen die hier gebeuren. Bewoners van het kampje en het voormalige Rabobankpand zijn op 8 juli welkom bij een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De real estate bedrijf die toont de eerste schetsen. Het Delva-plan. Voor het vertrekpunt reageren en meedenken kan. Dus er staat nu gewoon een gebouw, redelijk nieuw. Ik denk jaren 90 of zoiets, misschien jaren 80. En er moet natuurlijk iets nieuws en shiny komen van 15 verdiepingen. Nee, ik weet niet. Dat zou raar zijn, dat geloof ik niet, nee. Nog even treurig nieuws in Amstelveen. De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval vorige week. Vrijdag rond 4 uur aan de groen van Prinsenlaan in Amstelveen. Een dame van 84 is hierbij met een rollator te water geraakt. En ondanks de snelle hulpverlening is hierbij overleden. In overleg met de nabestaanden doet de politie nog een oproep om

0: vieren.
1: Nou, fantastisch.
2: Echt, ik kijk er nu al naar uit met een rol toiletpapier naar het wc'tje en zo.
1: Oh ja, ja, ja.
2: De
1: ja,
2: buurman. Ja, slop. Goed, dat is daar. Dus het is beter dan, wat is het, vorige week dat weer?
1: Smelt weer.
2: Ja, toen was het smelten. De week daarvoor was het echt... Ik fietste naar huis, hè. Dus om 11 uur. Je hebt het filmpje gezien?
1: Nou...
2: Of 9:15. Ik denk, ik ga snel naar huis. En ik werd achtervolgd door zo'n cloud shelf.
1: Oh, en ik was echt spannend.
2: Helemaal droog thuisgekomen op de laatste 300 meter. Nou, goed. Maar toen hebben we toch even ook flink wat regen gehad. Ja, dat zijn de dingetjes. En dan wil je niet op een camping staan hier in de buurt. Goed, dat zijn de dingen. Ik wil even... Ik zit hier midden in een show met zo direct een hot jam. Want die was er eigenlijk een half uur van tevoren. Maar ja, er komt er zo'n artiest. Dan wil je wel even plaats maken. Ik heb nog 3 nieuwe platen. Waarvan er 2. Dan ben ik heel benieuwd wat jij ook gaat vinden, Sebastian.
1: Nou, ik spits mijn oren alvast.
2: Precies. Nou, laten we eerst maar even ruimte maken voor... The one.

0: Jam FM, always modern funky. Wij gedijen bij de klassiekers, maar de nieuwe platen die slaan we ook niet af. Deze was van Danny Foster en Rogue en Saturday Night, de hot jam van deze week in de Chris Baxter remix.
1: Oh ja, en dan gaan we natuurlijk terug naar de discotijd. 40 jaar terug in de tijd, 1986, Sheila E. met A Love Bizarre. Let's go back to the discotheque.
0: Even tellen hoor.

0: Wat doe je toch, man? Ik probeer hier gewoon echt beeld en geluid een beetje op orde, synchroon te krijgen. Oh, het is al 9 uur. Bijna in ieder geval. Dus luister naar Jam FM. Uw wekelijkse portie informatie in het serviceverlener programma Freaky Friday. Leuk dat je luistert. Ik zie Jolanda, Robert B. en de keizer van de classics, oftewel Ron Rox, in de chatroom. Maar er is nog meer plek, dus sluit je aan. jamfm.nl/chatroom. Zo direct de tweede uur met echt een hip-hop plaat.
1: Alles goed.
0: En het is een plaat die ik heb hem gisteren ontdekt. Ik heb hem eigenlijk non-stop gedraaid en hij raakt me. Echt weinig gebeurt het meer dat platen mij raken. Maar dit is er gewoon eentje die heel diep gaat. In het komende uur hier op Jam FM bij Freaky Friday. Hoe laat is het ook alweer? Even kijken. Even die klok.
2: Het is 9 uur.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Halsma wil strengere regels voor Koningsdag. En eikenprocessierups duikt op in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De maatregelen van afgelopen Koningsdag hebben volgens de gemeente goed gewerkt. Het was beter beheersbaar en minder druk op het water. Toch wil burgemeester Halsma de regels verder aanscherpen. Omdat het met 125.000 bezoekers nog steeds erg druk was en er klachten waren. Ze onderzoekt onder meer extra evenemententerreinen, strengere vergunningen en hogere boetes voor illegale alcoholverkoop. Zo moet Koningsdag ook in de toekomst veilig en gezellig blijven. Op meerdere plekken in het Amsterdamse bos zijn eikenprocessierupsen gevonden en de bomen zijn gemarkeerd met een lintje. Door de grotere plaag dan vorig jaar duurt het langer voordat alle nesten zijn weggehaald. De brandharen van de rupsen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken, ook bij dieren. Bezoekers wordt aangeraden uit de buurt van de gemarkeerde bomen te blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.

0: 12 was het naar een computergestuurde show. Dan wist ik waar ik aan toe was.
1: Dat is toch juist leuk, af en toe?
2: Ja, vind je dat?
1: En dat die dingen die spontaan gebeuren, is toch leuk?
2: Ja, maar dan, ik kan niet tegen verandering.
1: Oh.
2: Ik heb hier geformat. En als het niet goed gaat, dan gaan de bellen af. En dan moet ik een beetje iets ter compensatie doen. En zo, nog maar eentje. Goed, u luistert naar het serviceverlenend programma Freaky Friday. Ik ben Joost.
1: En Sebastian.
2: En samen doen we deze show. Tobby is even afwezig. Dat krijg je met familie, verjaardagen, dat soort dingetjes. Tweede uur. Ik ga nieuwe platen aan je voorstellen. Maar ik ga natuurlijk ook die classics aan je voorstellen. En volgens mij heb jij nog ergens een oud plaatje. Maar dan uit de jaren 90.
1: Ja.
2: Dansbaar en zo. Dat,
1: ja.
2: Waar jij hard op gaat en waarvan jij zegt. Ja, nou, heb ik die niet? Ach, oh, die ga ik volgende week in mijn disco show doen.
1: Ja, nou, dat zeker weten. Ja.
2: Sebastian is ook te feesten voor te boeken voor feesten en partijen, namelijk. Dus,
1: ja.
2: Dus ik denk van, goh, wat kan ik met die man? Nou ja, dat doet hij dus ook. Het is. Nou ja, heb jij nog een beetje evaluatie van het afgelopen half jaar gedaan? Of zeg je van, nou, het gaat gewoon voorbij? En,
1: ja, het vliegt allemaal maar om.
2: Ja,
1: het vliegt gewoon om.
2: Even qua evaluatie. Jij zei van, oh, leuk programma. Dus jij kwam hierbij en toen kwam je de hele tijd niet. En nu is er een kentering.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
2: Ja, nee, vertel dan.
1: Ja, nee.
2: Oh, dat is niet in spanning.
1: Ja, ja, nee,
2: ik zit hier gewoon een beetje naar iets op te bouwen. Jij kan hem gewoon inschieten. Ja, ik kan hem maar even pingelen over de breedte
1: en
2: zo. Ja,
1: nee, ik ben, dat wel. Ik ben inderdaad een aantal keer komen kijken vanuit mijn werk. En daarna heb ik eigenlijk gewoon besloten. Ik vind het zo gezellig bij Joost en Tommy. Dat ik vanaf deze week, iedere week op vrijdagavond tussen 8 en 10 bij de Freaky Friday members zit.
2: Je hebt gewoon je werk opgezegd. Nou, dat is echt hard voor de zaak. Echt. Heeft u nog iets? We moeten misschien een fundme voor je opzetten. Help Sebastian komende half jaar door bij Freaky Friday. Oké, blijf luisteren. Ik heb nog een verjaardagskalender. Dat gaat gewoon door, ja.
1: Ja, ik loop wel weer naar het toilet. Ik ga hem wel weer pakken.
2: Ze zijn namendingels aan het. Ik ben Joost van der Velde. Tommy Tedeschi is er niet. En nu gaan ze ook nog zingen hoe het programma heet. En dan wil ik eventjes plaatsmaken voor een plaat die... we gaan even de tempo eraf halen. En dit is ook een plaat. Ik heb hem gisteren ontdekt. Ik heb hem denk ik al 12 keer gekeken en gehoord. Hij is ook goed bevonden door mijn partner. Die zat ook met een beetje te kijken. Wat is dat nou daarna? Wauw, die is goed. Ik moet dat eigenlijk niet die kader zetten. Maar je hebt hiphop. Je hebt tegenwoordig rappers. En die doen de mumble rap. Die gaan... Je verstaat het bijna niet.
1: Oh, dat.
2: Vroeger, in mijn tijd, had je rappers die hadden een boodschap. Also Fresh, ja, hij luistert niet. Maar meestal hangt hij nog even daar in de keuken. Maar... Nee, dat is al lang al weg, jammer. Ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt. Maar deze plaat, ik hoorde me en ik zat een beetje rechtop op mijn stoel van... Wauw, wat is dit? Earth Sign Chels, zo heet ze. Earth Sign Chels, ze heet eigenlijk Chelsea. Ze komt uit Chicago. En ze doet hiphop. En als je deze eerste toon hoort, dan ga je echt al in mineur. Want het heet Daddy Died. Papa is dood. En voel even de lading in deze plaat en hoe zij dat performt. Wow.
3: My daddy died. Mommy cried.

0: qua van bijna trap beat. Pianootje. En tezamen is het Earth Sign Chelsea. Chelsea heet ze in het echt dus Daddy Died. Ze heeft pijn. En dat voel ik echt wel als ik die plaats zie. Maar ook de videoclip is gewoon super intens. Ja, we zijn radio, dus dan zie je dat niet. Er zijn twee versies van. Dit is de Blue, de Color Show versie.
1: Oh.
0: Ik weet niet of je wel eens van Color Show gehoord hebt. Dan gaan ze één artiest echt in één grote kleurachtergrond dat laten zingen of performen. En dat zie je bij deze dus echt met hele specifieke kleuren. Maar goed, het is wel
1: zie het, ja.
0: Echt dat de boodschap ook nog steeds wel staat. Dat doen ze met verschillende artiesten. De artiest is dus Earth Sign Chels. Chels eigenlijk. Chels schrijf je dan. Daddy Died. Ik had het even zo van. Oké. Okay.
1: Ja, dit was er wel een die wel ook goed binnenkwam.
0: Ja.
1: Aparte manier, maar wel een hele goede manier.
0: Ze wordt omschreven als Kendrick Minaj.
1: Oké. Okay.
0: Kendrick, de rapper. En Minaj als de rapster. Maar die is een beetje afgezakt in bepaalde krochten. Maar zij heeft wel die beetje timbre van het rappen.
1: Ja.
0: Zo, nou, daar zijn we dan weer. Een paar plaatjes gedraaid. Inmiddels is het alweer 9:50. Time flies, flies when you're having fun. Of gewoon goede muziek luistert. Het is Freaky Friday. En rond deze tijd pakken wij dan uit het toilet de verjaardagskalender. En dan gaan we dan in ieder geval even bekijken wat er op deze 3 juli is gebeurd. Zoals is in 1886. Dan was meneer Benz. Die maakte een proefritje met de auto. Toen dacht ik, oh, Die noemen we gewoon Mercedes-Benz. Dan gaan we straks een keer fuseren.
1: Zo, is dat al zo lang geleden? Wow.
0: Nou, die eerste auto's, dat is net als licht en een foto en zo. Dat waren dingen die zijn al bijna 200 jaar oud, als je niet oppast. Het is in 1986 de sterfdag van Pim Jacobs. Heb je hem nog meegemaakt?
1: Nee, daar was ik nog niet bij.
0: Dat was de pianiste, de nationale huispianist voor feesten en partijen. 61 werd hij maar. En wie er ook niet meer jarig is, maar hij is vandaag wel geboren op zo'n dag als 3 juli. Franz Kafka. Heb jij wat van hem gelezen? Kafkaeske tafereel of zo?
1: Nee.
0: Hij beschrijft, hij is op 40-jarige leeftijd in 1924 overleden. Laura Branigan.
1: Ja, die hit Self Control uit 84 is van haar. Wat een fantastische artiest was dat.
0: 84, 20 jaar later overleed zij in 2004 op 52-jarige leeftijd. Tom Cruise Control, 64.
1: Cruise Control.
0: Oh ja, Andrea Barber is 50. Zij speelde mee als klein meisje in Full House, de tv-serie. En Shane Lynch, zanger van Boyzone, is 50 geworden. Dezelfde leeftijd is dat eigenlijk. Dus. En dan hebben we nog Olivia Munn. Niet te verwarren met Olivia Nunn. Want die speelt volgens mij in Transformer.
1: Zou best kunnen.
0: Oh, nou, dat. Maar goed, dit is niet die. Het is weer een andere. Die speelt mee in The Predator en X-Men Apocalypse en Ride Along 2. Zij 46 geworden, mocht je denken van wat stond er op die verjaardagskalender. Elle King, 37 geworden. Zij had een plaatje met X en O's.
1: O's.
0: Kan je die meezingen? Of zeg je, dat zegt wel maar niks.
1: Nee.
0: Volgens mij is het echt zo'n randgeval. Maar goed, de top 40 en ik zijn het ook al 20 jaar uit elkaar. Thomas Gibson is 64. Hij was Greg in Dharma en Greg. En speelde ook mee in Criminal Minds. Ik zie niet veel herkenning, want jij kijkt geen tv.
1: Jawel, ik ben nog een beetje jong, hè?
0: Ja, maar ja, dit zit 300 keer in de herhaling op Comedy Central. Dan hebben we Kurt Wood-Smith, 83. Hij speelde de vader in That 70s Show.
1: Daar heb ik wel van gehoord.
0: Oké, gelukkig. Gladiator, we hadden er net al over. Maar ook daar speelde mee Connie Nielsen, een mooie mevrouw. Zij is nu 61. En datzelfde leeftijd als Tommy Flanagan. En die is 61, dus speelde mee in Sin City, Gladiator en Alien vs. Predator. Ja! Een hele snelle man is vandaag jarig, laten we hem niet vergeten. Sebastian Vettel, 39. Hey, doet hij dan mee met de Formule 1 of weet je dat niet? Je hebt soms van die
1: weet ik niet eigenlijk.
0: Namen die dan 300 jaar nog in zo'n karretje nog zitten. Ja. Oh, die rijdt nog steeds mee. En dan heb je zoiets, oh ja, die. En dan, oh, die is al 5 jaar geleden gestopt. Nou ja, dat zou kunnen. Hunter Tylo van de Bold and the Beautiful is 64 geworden. Faya Laurens, does it ring a bell?
1: Does not.
0: Echt, je moet een keer naar Boulevard kijken. Zij is 45 geworden. Dat is een meisje die, een mevrouw die meespeelde in de soapwereld, volgens mij. Dan hebben we Julian Assange, 55. We hebben nog
2: Jeroen Nieuwenhuizen.
0: Eigenlijk moet jij dat een beetje zeggen.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
0: Ja, nou, dat, en dan een film aankondigen en zo. En Vince Clark met Erasure, Jasu, Depeche Mode en The Assembly. Hadden we allemaal kunnen draaien, ja. Maar helaas... Ben ik vergeten. Nou, noodgeval dan maar. Nein, die hebben we niet. Nein, die hebben we niet. Dat is even de brug naar deze plaat. Van die, ja. Down 999.
1: Ja. Van Loose Ends.
0: Inderdaad. Losse eindjes op de radio bij elkaar aan het trapen. Freaky Friday. Straks nog een jaren 90 dance pauper. En misschien nog een gay bar classic. Maar ik betwijfel het. Tommy is er niet. Dus ja, die is toch echt wel van de subsidie binnen harken. Van, oh ja, de gay bar classic. Die moet we draaien. Want dat levert geld op. Ja, het is echt zo commercieel. Zo joh.
1: Oh.
0: En we moeten nog even kijken hoe we de komende 35 minuten volmaken bij Freaky Friday. En daarna moeten we naar het gezellenhuis, want dat is gezellig.
1: Ja,
0: dat wordt
1: leuk.
0: Ja,

0: Bruce Ants en Dial 999. Hier is het 112 trouwens. Het is de Engelandse 112.
1: Ja, ja, klopt.
0: In, zit je in een ander land, dan bel je het verkeerde nummer. Krijg je sekslijn of zo. Dat wil je toch niet?
1: Nee.
0: Nou, Freaky Friday. Ik zie in de verte nog een foute jaren 90 dance pauper. Ik zie ook een nieuwe plaat van Sekou.
1: Oh.
0: Ja, zeker. Nee, dat is wel een hele goede. Het is ook geen AI, want dan zie ik een nieuwe plaat en denk, nou, zou dat echt zijn? Die ik daarnet draaide van Earth Sign Chels. Die is behoorlijk echt. Ik vertrouw wel dat die echt is. En Sekou, die was in Paradiso. Dus dan kan ik ook zien van, het is geen AI. Wij doen alleen het echte werk hier op de radio.
1: Juist.
0: Op zondag hebben we trouwens ook het echte werk.
2: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.
2: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
5: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Ouder Amstel nieuwsupdate.
6: Groep 8 van de Jan Hekman School neemt afscheid. Een informatieavond over nieuwe bouwplannen. Mijn naam is Maurice Becker. Kinderen van groep 8 van de Jan Hekman School in Oudekerk hebben deze week afscheid genomen van de basisschool. Dit deden ze met een zwem- en slaapfeest in het Amstelbad. Zo'n 75 leerlingen bleven een nacht slapen met toezicht van de ouders. Het feest is een jaarlijkse traditie van de Jan Hekman School. Omwonenden van het voormalig Rabobankpand in Oudekerk zijn welkom op een informatieavond over nieuwe bouwplannen. De projectontwikkelaar heeft de eerste schetsen klaar. Bewoners kunnen vragen stellen en ideeën geven over het ontwerp. De bijeenkomst is op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in ontmoetingscentrum De Amstelstroom. Tot zover. Okay. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Maurice, deze voor jou.
7: Jongens, ben je zover?
0: Ja, ik ben zover. Tommy!
1: Nee, Sebastian.
0: Sebastian, ach, gelukkig. Daar zijn we toch een beetje alleen met elkaar. Gewoon. En ja, als Tommy er niet is, dan wil het wel eens uit de hand lopen. Freaks come out and hide.
1: Nou, aan de klanken te horen klinkt dit al heerlijk.
0: Ja, nou gelukkig, maar dit is toch wel iets wat we bij Jam FM op prijs kunnen stellen, dit geluid. Het moet niet verdwijnen hoor, het is geen Houdini act. Nee.

0: ook af en toe zo'n YouTube-filmpje op. Dan gaan we een beetje kijken en een beetje die feeling weer krijgen. En ook voor Sebastian, die dat niet, eigenlijk niet heel meebeleeft.
1: Helaas, ik had het zo leuk gevonden, denk ik. Althans, ja. Ik weet het zeker dat ik het leuk gevonden had.
0: Ik zit wel eens te denken, als ik nu weer terug kan gaan naar die tijd, zou ik er niks aan vinden, omdat er geen verrassing meer in zit. Dan ga je dus nooit meer die kick krijgen van de eerste keer dat je die plaat hoorde van Houdini, Freaks Come Out the Night. En dat je,
1: die ken ik al.
0: Ja. En dan zou ik wel bij de radio willen werken, maar dan ga je dus alle, ja, eigenlijk de vibe niet meer hebben.
1: Zonde.
0: Nee, en dan, oh, dat is een nieuwe plaat. Oh, die ken ik al. Oh, sorry, mag ik niet zeggen, want ik kom uit de toekomst. Lijkt me heel verwarrend om dan daar te zitten. Maar ja. Zo'n gedachte-experiment. Hoe zou jij vanuit nu weer... Je hebt valse nostalgie van ik wil weer naar de jaren 80, bijvoorbeeld. En dat was al geweldig als je dat nu die muziek hoort.
1: Ja.
0: En je hebt wel dat gevoel wat je toen had, maar dat ga je nooit meer terugkrijgen.
1: Nee.
0: Dat is valse nostalgie. Dus trap er niet in, mensen. Wij zijn Jam FM. We hebben straks nog een foute jaren 90 dance pauper bij Freaky Friday. Maar ik wil je eerst even voorstellen aan een nieuwe plaat van Sekou. Dat is een beetje echt soulful.
1: Ja.
0: Die saus ligt er echt zo diep op.
1: Ja.
0: Echt, nee, dit is echt soulful.

0: niet beter weet.
1: Ja, dat is Jody Watley met Shalamar.
0: Hier zat ze helemaal niet bij. Dus dit was
1: Ja.
0: Shalamar als zonder Jody Watley. Dat bestond ook. Sebastian,
1: ja.
0: Zit je hier goed? Beetje klaar?
1: Ja.
0: Echt ook de story me vast?
1: Ja.
0: Oké, daar gaat hij. Boom. I like the bass to go boom. Boom, boom, now let me hear say well. What is love? I miss the blue. Oh. Na na na. This one is dedicated to all the
2: De foute jaren 90.

0: gebeurt daar dan weer? Dat is iets zo rein.
1: Oh, en ja, deze. 1991. Deze sirenes kennen wij. Becky Bell. Stepping Out the Night. Een mega clubhit. In de 90s. Gaan we terug? Let's go. Becky Bell.
2: Je bent echt wel van de jaartalletjes, hè?
1: Ja.
2: En heb je ook de productiemaatschappijen en labels?
1: Dat dan weer niet.
2: Ja, dat zou het nog mooier maken. Maar inderdaad, laat het klokje luiden van Becky Bell.

0: Nou, ik vind dit wel een beetje zwaar worden gedragen, maar het is wel mooi.
1: Ja, het luistert wel, wel lekker weg.
0: Don Richards met Duran Benar. En ach, wat heeft hij veel fijne platen de afgelopen jaar uitgebracht. Met Gold en Solo ook. Dat is echt wel iemand die een beetje de R&B-stijl en de New Soul echt zo'n stempel geeft van... Zo kan het ook. En daar hou ik van hier bij Freaky Friday. Oh, ik kreeg een appje van Tommy. Vergeet je niet, hebben we subsidie? Voor de Gay Bar Classic. Ik heb het proberen te voorkomen, maar er zit subsidie aan. Echt dit soort segregatie.
2: De Gay Bar.
0: Oh, ja.
2: De Gay Bar Classic.
0: We doen...
3: This is Jam FM.
0: Oké, we doen het met liefde. Met veel liefde voor deze hoofdstad Amsterdam. En ook een beetje voor Rotterdam, Eindhoven. En zo gaan we door. We hebben 10 steden.
1: Juist.
0: Een soort 11 steden toch, maar dan met 10 steden. Ja. En dan dansen. Zo kun je van links naar rechts. En dit is een beetje, dit is dan even de Gay Bar Classic. Is de subsidie wel binnen?

0: Love Is, That's The Way Love Is. Nee, dat was... Janet Jackson had dat toch?
1: Ja.
0: That's The Way Love Goes.
1: Juist.
0: Heb je al op de klok gekeken? Weet je hoe laat het is?
1: Ja.
0: Tijd voor Italo.
1: Oh.
0: Nou, zo een beetje zo'n sausje. Er is geen Blessed From The Past. De man is DJ Blaze. Hij is op welverdiende vakantie. Ik weet niet of hij naar Italië is. Daar kan hij dit meezingen namelijk.
1: Ja.
0: In het geval van geen Italië. Geen Italië. goed. Morgen weer live programma's met de ochtendshow. Hè? De late ochtendshow. Start me up.
1: Ja.
0: En zo direct non-stop muziek. Dankjewel, Sebastian.
1: Yes, je ook, Joost. En tot volgende week.
0: Ja, laten we nog even genieten van Matt

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: One of the most exciting cities in the world. Close your eyes, and what do you hear?
1: Funk Soul R&B new groove in the mix.
0: It's Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes die na betaling toch niet beschikbaar waren. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Groep 8 van de Jan Hekman School neemt afscheid. Een informatieavond over nieuwe bouwplannen. Mijn naam is Maurice Becker. Kinderen van groep 8 van de Jan Hekman School in Oudekerk hebben deze week afscheid genomen van de basisschool. Dit deden ze met een zwem- en slaapfeest in het Amstelbad. Zo'n 75 leerlingen bleven een nacht slapen met toezicht van de ouders. Het feest is een jaarlijkse traditie van de Jan Hekman School. Omwonenden van het voormalig Rabobankpand in Oudekerk zijn welkom op een informatieavond over nieuwe bouwplannen. De projectontwikkelaar heeft de eerste schetsen klaar. Bewoners kunnen vragen stellen en ideeën geven over het ontwerp. De bijeenkomst is op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in ontmoetingscentrum De Amstelstroom. Tot zover. Meer lokaal nieuws voor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verdere uitwerking van plannen voor een asielzoekerscentrum en lichtjestocht in Amstelveen moet blijven bestaan. Mijn naam is Maurice Becker. De plannen voor een tijdelijke opvang voor asielzoekers in Uithoren wordt verder uitgewerkt. De locatie is de Wieger-Bruinlaan. Het gaat om de opvang van maximaal 250 mensen. De gemeente Uithoren heeft een vergunning gegeven, maar inwoners kunnen nog bezwaar maken tot woensdag 8 juli. Stichting Burgerbelangen Amstelveen wil dat de gemeente de lichtjestocht blijft steunen. Het evenement dreigt te stoppen door strengere eisen van de vergunning. De tocht wordt al 4 jaar rond kerst georganiseerd en is populair in de buurt. De stichting vraagt om samen met de organisatoren te zoeken naar een oplossing. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen. En een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 23 smooth en funky 80s jam classics in een 60 minuten beatmix met dit uur onder andere Total Contrast, The Bar Case, Glenn Jones, Gwen Guthrie, Sherrick, Change, Serge Ponsar, Will Downing, The SOS Band en The Horn Section met Lady Shine. Maar we starten met George Benson en Love Times Love.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix on with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen. En een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 17 funky disco tracks in een 60 minuten beatmix. Dit is Jam Mix On en dit uur hoor je onder andere René Angela, Dynasty, Unlimited Touch, High Fashion, Melbourne Moore, Unique, Luther Vandross, Alton Edwards, Chains, Zep, Polly Carmen, Brandy Welsh. Maar we beginnen met Stephanie Mills en You're Putting a Rush on Me.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam.

0: de Ramstoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen. En een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.